0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
1: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
0: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken,

slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
1: Goed gevoeld in een groot gebied, zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
0: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
2: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.

0: hele goede morgen, luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. En het is vandaag 21 augustus, uitzending 712. En u hoorde zojuist Gideon, dat was vorige week mijn gast. En hij zong Ik mis je. Nou, iemand die we niet missen, dat is iemand die ik aan de telefoon heb. En die vertelt iets over vallen en opstaan. Nou, dat is een leus die we allemaal wel kennen. Dus ik ga ze even informeren hoe dat allemaal in elkaar zit. En daar heb ik aan de telefoon Bert Solo. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey. Wat een leuke titel.
1: Ja. Het ligt wel, dit is een vrij normale titel, denk ik. Hè. Ik denk dat iedereen het wel dagelijks mee te maken krijgt. En iedereen heeft er wel mee te maken, ja.
0: Als je het over het leven hebt, dan zeg je toch ook, het is vallen en opstaan.
1: Daarom.
0: Ja. En hoe kom je aan dit nummer? Schrijf je zelf of is het voor iemand geschreven? Hoe zit het in elkaar?
1: Nou, ik zal het even in het kort uitleggen. Mijn overburen die zijn nogal handig met computers. En die hebben software om nummers te componeren, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan komt er iets van een demo-versie uitrollen wanneer het hun naar het zin is. Want het gaat opnieuw.
0: Ja.
1: En dan hebben ze ook een basistekst, hebben ze al. En nou, op een gegeven moment kreeg ik dit nummer te horen. Ik denk, hé, maar dit is een leuke demo. Dit kan ik verder uitwerken.
0: Ja.
1: Toen heb ik die hele tekst herschreven. De titel is alleen overeind gebleven. Maar ik denk, hé, vallen en opstaan. Hun hadden me dan bedacht voor in een relatie. Maar ik had bedacht als individu, zeg maar. Als mens.
0: Ja.
1: En omdat iedereen dat bijna dagelijks mee te maken heeft.
0: Ja, natuurlijk wel. De ene dag is niet hetzelfde als de andere dag. Daar begint het al mee.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, zo is het toch? Je hebt ook niet iedere dag Rita Jong aan de telefoon, toch?
1: Je wordt op een dag wakker en dan ben je hartstikke vrolijk en fleurig.
0: Ja.
1: En het zonnetje schijnt totdat je een belletje krijgt van iemand dat iemand ernstig ziek is. Ik noem maar wat, hè.
0: Ja.
1: En dan is het alweer een hele
0: dan stort het in.
1: Ja, stort het hele weer als een kaarthuis, staat het weer in.
0: Ja.
1: Dus zo gaat het elke dag opnieuw.
0: Ja, zo is het hoor. En zijn er al resultaten bekend hoe die het doet?
1: Nou, ik merk wel dat er wat reuring is op de social media en dat Spotify ook weer wat omhoog gaat. Aantal luisteraars, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Van de rest zing ik hem ook elk weekend al live. Ik sluit er vaak mee af. Ik heb het idee dat mensen die willen graag al meezingen, terwijl ze de tekst dan niet eens kennen, zeg maar. Maar hij wordt eigenlijk heel goed ontvangen. Ja.
0: Oké, nou dat is allemaal duidelijk. Het enige wat we nog moeten weten is, als ze jou willen boeken voor een optreden, hoe moeten ze dat doen?
1: Nou, dat is heel makkelijk. Je zei het net al, je komt mij aan als Bert Solo. Google maar naar Bert Solo of kijk naar bertsolo.nl.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja, ik zit ook op TikTok onder Bert Solo.
0: Al die portals noemen, dat heeft ook helemaal geen zin. Want ze kunnen googlen en dan Bert Solo en dan komen ze bij jou terecht, toch?
1: Ja, en op mijn website, dan heb je gelijk al, kom met mij in contact, heb je een WhatsApp-icoontje.
0: Okay.
1: En dan krijg je mij persoonlijke appen.
0: Oké, dat is allemaal duidelijk. Weet je wat er nu nog moet gebeuren? We moeten dat nummer gaan draaien.
1: Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Ja.
0: Maar ik heb een hele eigenwijze technicus. Die doet het alleen als de artiest hem zelf aankondigt. Dus wil je dat zelf even doen dan?
1: Dan hebben we pech. Nee hoor. Nee, dan kondig ik hem natuurlijk zelf even aan.
0: Ga je gang.
1: Oké, vanuit Tolbert Groningen, live bij jullie op de radio, Bert Solo met Vallen en Opstaan.

0: Ja, luisteraars, vallen en opstaan, dat was Bert Solo. En ik heb inmiddels iemand naast me zitten. Als u beeld heeft, dan kunt u dat zien. Niet onappetijtelijk, vind ik. Hij heeft voor de zekerheid zijn vrouw meegenomen. Dan loopt hij geen enkel risico hier. En dan heb ik het over Pieter Jan. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Wij komen uit Rukven. Dat is...
0: Bij Zutphen daar?
1: Nee,
0: daar niet.
1: Rukven, dat is... Achter Breda voor Roosendaal,
0: ja,
1: zeg ik altijd.
0: Ja, ja,
1: Brabant. Ja,
0: ja,
1: ja, ja,
0: ja. En hoe was het verkeer? Was het een beetje te doen?
1: Nou, het was prima te doen. Ik had vanmorgen even gekeken welke route ik zou nemen. Maar het was gelukkig, viel het mee aan.
0: Okay.
1: Rond deze tijd. En het is nog vakantie. Dus dan
0: ja, dat is waar.
1: Was prima te doen. Was prima,
0: ja,
1: te doen.
0: Nou, hartstikke fijn. En leuk dat je er bent. Nou, ben jij zanger? Anders zit je niet hier.
1: Klopt, ja.
0: Ja? Ja. En hoe lang ben je dat al?
1: Nog niet zo heel lang, zal ik je vertellen.
0: Geweldig.
1: Ik ben eigenlijk altijd een beetje hobbymatig bezig geweest met muziek maken met de computer.
0: Ja.
1: Dus keyboardje, MIDI.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor degenen die het kennen. Dat is, ik heb er eigenlijk nooit zo heel veel mee gedaan. Puur doordat het me ontbrak aan de tijd.
0: Ja.
1: En in de afgelopen anderhalf...
0: Je hebt ook een baan, neem ik aan.
1: Ik doe op het moment even niks.
0: Oh.
1: Ik had een winkel...
0: Nee, want je zit hier.
1: Dat klopt. Ik had een winkel, daar ben ik mee gestopt. En ik ben nu verliefd aan wat anders aan het...
0: Je bent eventjes aan het rondkijken wat je wil gaan doen.
1: Precies, ja. Ja.
0: En, weet, als dit zijn vruchten dan gaat het natuurlijk die kant op.
1: Je weet het, je weet het maar nooit, hè.
0: Dan hoef je niet te zeggen van ik ben bezet, want dan ben je vrij.
1: Nee, precies, wat dat betreft...
0: Ik snap het. Heb je ook nog coaching voor je stem gehad, of niet?
1: Ja, wat dat betreft, ik heb een hele goede... zangcoach.
0: Ja? Je mag namen noemen, hoor.
1: Nancy Vuik. Dat is die heeft een... Die doet dat één op één, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is een hele fijne...
0: Dat is heel fijn. Ja,
1: een hele fijne benadering.
0: Het.
1: En daar heb ik in de afgelopen tijd heel veel van geleerd, moet ik zeggen. Ja. Wat dat betreft, dat is wel een... En ik denk dat je dat ook wel nodig hebt als je daar echt iets mee...
0: Nou ja, het is vooral je ademhaling, maar dat weet je inmiddels ook natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is, daar heb
0: als je dat niet onder controle hebt, dan ben je binnen drie liedjes ben je uitgekinderd.
1: Daar heb, heb ik heel vaak gehoord en heel vaak ervaren inderdaad. Dus dat is wat dat betreft, het is net wat ik zeg, daar kan je eigenlijk niet buiten. Dus,
0: nee, zo is het. Die stemming moet er ook zijn, daar gaat het niet om. Maar de ademhaling is echt ter ondersteuning heel erg belangrijk.
1: Ja. Ja. Duidelijk. Ja, wat dat betreft, die ervaring heb ik inmiddels.
0: En heb je al optredens ook nu?
1: Dat begint een beetje te lopen. Zeker in de omgeving, camping en dergelijke en dat soort dingen. Dat is natuurlijk, maar je moet ergens beginnen. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Dus dat is wat dat betreft. Ik moet zeggen, als ik het allemaal zo'n beetje zie, het allemaal zo'n beetje over me heen laat komen, valt het me eigenlijk allemaal niet tegen.
0: Nee.
1: Dus ik moet zeggen dat het wat dat betreft positieve ervaring is. Leuk om te doen.
0: Ja.
1: En we zien wel waar het schip strandt. Ik heb in ieder geval heel veel zin en heel veel ambitie voor het maken van nieuwe
0: nummers. Ja.
1: Wat dat betreft,
0: maar dan niet in AI, hoor, denk ik. Hè?
1: Nee.
0: Je hoort niet anders momenteel.
1: Nee.
0: Je moet het echt het kaf van het koren scheiden.
1: Ja, wat dat betreft, nee, ik doe het gewoon nog op de ouderwetse...
0: Prima.
1: De ouderwetse handmatige manier. Althans, ouderwets, Cubase voor de kenners. Programma, kun je muzieknootjes plakken enzovoorts. Dat is ook niet echt ouderwets, maar dat is, dat is toch wel het...
0: Maar dan ben je zover dat je een liedje op gaat nemen. Heb je daar een vast adres voor?
1: Ik ken de jongens van Sonic Solutions in...
0: In Roosendaal.
1: In Roosendaal, wat dat betreft. Joris, dat is heel...
0: Joris van Dijk.
1: Joris van Dijk, hele fijne man om mee te werken. Ook daar geldt weer...
0: Zeker als je een beginneling bent.
1: Wat dat betreft, daar heb ik een hele goede ervaring mee. Lekker rustig, lekker op zijn gemak. Wat dat betreft, goede één-op-één communicatie. Dus
0: dat
1: maakt het allemaal net wat makkelijker, allemaal net wat soepeler. Dus dat is wat dat betreft, dat is eigenlijk een hele goede start.
0: Ja, en weet je, je bent goed bezig, hè? Zangcoach, één op één. Dat is natuurlijk belangrijk, want dan kan je ook vragen stellen. Ja. Dus dan moet je op je beurt wachten. En ook natuurlijk een goede studio. Er komt heel veel van die studio ook hierheen met artiesten. Dus ja. Je bent niet de enige, ik hoor het regelmatig. Dus je bent heel erg op de goede weg. Als jij optreedt, dan sta je op wat voor locaties treed jij op?
1: Eigenlijk...
0: Camping had je het over?
1: Ja, eigenlijk is mijn doel van alles en nog wat. Ja goed, natuurlijk, camping, ja, eigenlijk beter kun je niet hebben. Die mensen hebben allemaal vakantie. Ja. Dus die hebben er al zin in, ja, voordat ze binnen staan.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar ik denk dat mijn gebied... Kijk, ik wil niet de hoek in... van de feestzanger langs als leven.
0: Je wil een allround zanger worden.
1: Ja,
0: maar dat... wel Nederlandstalig, ja, of anderstalig ook?
1: Ja, ik heb er wel een klein beetje Engelstalig repertoire tussen zitten.
0: Ja.
1: Maar wel Nederlandstalig is wel de richting waar je in moet.
0: Ja.
1: En dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje... Ik wil een beetje ertussen... Een beetje tussen Frans Bauer en de dijk in zitten, zeg maar.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja. Toontje Lager had je ook nog.
1: Ja, juist, precies.
0: Die
1: precies,
0: zijn,
1: ja,
0: ook heel eigenwijs bezig geweest, ja, altijd.
1: Dat is
0: dus
1: eigenlijk
0: dat
1: een beetje,
0: dingen.
1: Ja, eigenlijk een beetje, ja, dat is wel een beetje, ja, de weg, ja, in wel.
0: En, dus dat varieert van feest- en luisterliedjes. Maar jij zingt het liefste nummers, denk ik, met een goede inhoud.
1: Ja, dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja, nou ik ook hoor. Dus
1: dat vind ik wel een belangrijk.
0: Dan kan je een liedje ook brengen, want dan zit er toch iets van een boodschap in wat je vertellen wil.
1: Ja, en ik denk dat dat, wel de essentie is van het verhaal. Ik denk dat dat, ja, ook het onderscheid maakt tussen, wat je zegt, dat je echt iets brengt.
0: Ja, nou weet je, je doet het voor het publiek. En als je in een kroeg zingt, dan hebben ze allemaal een glaasje op. En als je dan alleen maar feestmuziek zingt, dan is het helemaal prima. Maar jij wilt publiek die aandachtig naar je luisteren. En ben je afhankelijk van het publiek als je optreedt? Want soms komt het helemaal niet over. En dan?
1: Ja. Ja, dat is een...
0: ik heb ervaring, hè?
1: Nee, dat is leuk dat je dat zegt, want dat was eigenlijk wel een reële... dat was eigenlijk wel een reële, ja, angst zal ik het niet noemen, maar ja, dat was eigenlijk wel een reële vrees van, goh.
0: Ja.
1: Maar dat is gelukkig eigenlijk allemaal wel meegevallen. Ik denk dat het ook wel een beetje, en dat is wat die zangcoach mij ook heeft geleerd, van, goh, hoe je klinkt, dat is één...
0: Ja.
1: Maar hoe je erbij staat, dat is ook twee.
0: Ontzettend belangrijk.
1: Ja, en zij heeft daar wat aandacht aan besteed om te zeggen van... goh, en misschien kan je beter zo doen, misschien kan je... En ja, als je daar eenmaal... Ja,
0: dus ze is zangcoach, maar ze geeft je ook wat presentatieles.
1: Juist, ja.
0: Ja. Ja.
1: En dat is toch belangrijk. Ik merk wel, ja, dat... dat ook wel iets is waar de mens op reageert.
0: Weet je wat het is? Als je zanger bent, dan moet je ook entertainer zijn.
1: Ja.
0: Je moet op dingen inhaken en zo. We gaan er zo verder over praten, want we hebben lang genoeg gepraat. We gaan naar een nummer van jou luisteren. En, ja, daarom zit jij ook hier natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat heb jij kort geleden uitgebracht.
1: Dat klopt. Dat is officieel 10 augustus uitgekomen.
0: Oké. En dat kreeg je aangeboden...
1: Dat is een eigen geschreven nummer.
0: Zelf?
1: Ja. Dat
0: betreft, dus dat kan je ook?
1: Ja, dat is eigenlijk het
0: daar ben je mee begonnen?
1: Daar ben ik mee begonnen, ja.
0: Oh ja, ja, achter je computertje en muziek erbij, ik snap het.
1: Ja.
0: Maar dan kom je natuurlijk bij een producer terecht... en dan kan het zijn dat die je een nummer aanbiedt. Dat bedoelde ik eigenlijk. Maar
1: ja,
0: dit heb je echt zelf geschreven.
1: Ja. Wat dat betreft, ik moet wel zeggen... hun, die jongens van Sonic, die hebben natuurlijk wel gezegd van... goh, ik had van de week toevallig de originele thuis... in de bijkeuken opgenomen versie... die ik redelijk vond klinken, al zeg ik zelf. Naast degene die Sonic Solutions gemaakt heeft gelegd, maar dat is...
0: Nee, dat is heel groot verschil. Zij maken een arrangement wat heel gezellig is voor iedereen die ernaar wil luisteren.
1: Je kunt zeggen, zingen is een kunst, maar produceren is toch zeker
0: ook
1: wel
0: een... Nou, gelukkig zijn de mensen zat. Hè? Je kan kiezen zelfs. Ja, er zijn er zat. Oké, we gaan er naar luisteren. Kondig jij het nummer maar aan.
1: Nou, hier is Pieter Jan met Jou is alles beter.

Daar zijn we weer met drie vingers in de lucht. En dan weet u het, dan heb ik weer een heel verhaal te vertellen. Morgen dan hebben we de show Terug in de Tijd op het Zomerterras in Vlaardingen. Het begint om 14:30 en het duurt tot 16:30. De artiesten zijn Bob Offerberg, Angelina, Brady, Rick de Jong en Rob van Reewijk. Kom gerust kijken, het is geheel gratis. 23 augustus, muzikaal onthaal Marathon Bingo in Prikkenwater. De eerste serie is van 12:00 tot 16:30. De tweede serie van 17:30 tot 21:00. Inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. U kunt bellen met 0623-260-322. 6 september dan hebben we in het Ooievaarsnest in Warnsveld het Artiestenfestival. En daar hebben we tv-opnames. Daar sta ik samen met Gavi Escalera. Met het nummer natuurlijk Maria Isabel. Sylvia Smit is een Gideon, Priscilla Ophof, Monique en Andy, Stefan Mondial en Jacques Herp. En noem maar op, kijk op de site van het Artiestenfestival. Muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer 20 september. Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon treden dan voor u op. U kunt het allemaal op onze Facebookpagina zien. Stichting Muzikaal Onthaal Vlaardingen. En dan gaan we natuurlijk ook, als u meer informatie wil, kunt u naar perry@perryzuidam.nl. Wilt u informatie over mij, dan gaat u naar rita@ritajong.nl. Dat is het allemaal. En dan gaan we nu luisteren naar de Wannabies, die 4 september hier in de studio zijn, samen met Johnny Valentino. En ze hebben een heel leuk nummer uitgebracht. Lekker shaken.

0: Ja, en dat waren dus de Wannabies met Lekker Shaken. En daarvoor heeft u Jan en Zwaan gehoord met Het is feest. Nou, het is ook feest, want hier naast mij zit Pieter Jan. En dan is het toch wel een feestje.
1: Jawel, je toch, wel, zeker. Ja,
0: ja, ja, zo betreft, is het. Feestje is al begonnen trouwens. Hè? Jij hebt, ik wil toch even weten hoe het gaat als jij optreedt. Je hebt wel eens dat je optreedt en dan zitten er allemaal mensen die enthousiast zijn. En er zit er eentje bij en die reageert helemaal nergens op. En toch kijk je daarnaar. Wat doe jij?
1: Ik ben niet zo van op mijn plek blijven staan. Dus.
0: Jeetje zeg. Nee. Nou, ze noemen mij de wandelende zangeres, dus zoiets doe jij ook.
1: Ja, dat is eigenlijk wel het beste. Dat is eigenlijk wel het beste. Wat ik ontdekt heb, zal ik zeggen, is dat op het moment dat je naar die saaie tafel, sorry dat ik het zo zeg, maar naar die mensen toeloopt.
0: Dan ga je ze erin betrekken.
1: Ja, dat ze daar eigenlijk altijd wel op reageren.
0: Dat is het punt.
1: Dat is precies
0: dat bedoel ik ook.
1: Ja, en dat vind ik een hele leuke, manier om dat te doen. Ik vind dat als ik.
0: Ik ga zelfs heel ver. Dan zit ze aan de tafel. En dan ga ik met mijn vuist met mijn microfoon ervoor precies tussen die mensen zitten. Ja. Dan moeten ze wel.
1: Ja.
0: Maar weet je, daar lachen ze dan om, hè? Want dat is ook entertainen.
1: Ja. Ja, vind ik wel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat. Kijk, het is een. Mensen, je wilt toch een bepaalde indruk.
0: Ja, natuurlijk. Als jij naar huis gaat, dan wil je het gevoel hebben van: ik heb wat bereikt. Ik heb die mensen kunnen bereiken. Ja, en dan zijn die mensen blij en jij ook. En zo moet het gaan eigenlijk.
1: Precies, ja, dat is duidelijk het wel. Ja,
0: als je met een rot gevoel naar huis gaat, dan zeg je van... ik scheid er geloof ik maar mee uit.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: dat hebben we allemaal wel eens, hoor.
1: Zeker. Ja. Ik moet zeggen, ik vind dat dat was eigenlijk wel een beetje iets waar ik tegenaan liep. Van, goh, hoe gaat dat lopen? Maar ik merk ook wel heel goed dat op het moment dat je in die flow zit... om het maar even zo te zeggen, dat er eigenlijk vanzelf... Dat het eigenlijk vanzelf gaat. Het is gewoon
0: maar het is ook zo.
1: Een beetje kwestie van je gevoel volgen.
0: En dat is ook met je optredens. Het is een soort sneeuwbaleffect. Als ze ergens jou gezien hebben, dan gaan ze je boeken. En die geven het weer door aan een ander. En dan heb je in het begin rustig. Maar als je een jaar verder bent, dan heb je gewoon allemaal vaste klanten.
1: Ja, dat betreft. Het is wat dat betreft valt het me jou valt het niet tegen. Het is eigenlijk een beetje. Het blijft toch een sprong in de diepe.
0: Ja, tuurlijk. Heb je een vaste geluidsman of doe je het zelf?
1: Doe mezelf, ja.
0: Ja? Mezelf. Is dat niet lastig? Of staat er iemand achter de knoppen die...
1: Vrouw Lief staat achter de knoppen. Die heeft een snelcursus gehad. En je kunt natuurlijk...
0: Van jou gehad of...
1: Van mij, ja. En je kunt natuurlijk als je je eigen, spullen meeneemt... kun je natuurlijk al heel veel voorbereid...
0: Ja,
1: dat is natuurlijk een... Dat is natuurlijk een
0: maar dat is wel mooi. Maar ze doet dat wel goed.
1: Ze weet
0: aan jouw gebaartjes wel van... het moet iets harder, het moet iets zachter. Werk je met in-ear?
1: Ja,
0: die dus
1: ervaring...
0: Dan moet je naar je oortjes wijzen dat je dat bedoelt. Want dat is ook... Maar weet je, dat is eigenlijk altijd... als een artiest met in-ear staat te zingen... dan bedoelt hij altijd zijn oortjes. Ja. Want wat er verder in de zaal gehoord wordt... dat hoor jij niet.
1: Nee.
0: Dus het is eigenlijk altijd slaat het op jouw oortjes.
1: Ja, maar ik vind wel een hele grote... Ik vind wel een wereld van verschil maken.
0: Ja, hè?
1: Want als je... Zo gaat zingen, zeg maar, zonder in-ear, zonder monitoring, valt toch tegen, hoor?
0: Ja, maar je pakt alles op, hè? Als mensen zitten te kletsen en zo, dat irriteert. Want dat vind je niet fijn.
1: Nee.
0: Maar als je in-ear hebt, dan heb je dat helemaal niet in de gaten.
1: Nee,
0: en dan stap je gewoon op de mensen af. En neem ze maar gewoon eventjes in de maling. Het maakt niet uit, natuurlijk.
1: Dat scheelt een hele hoop, ja.
0: Jij bent de baas, hè? Op dat moment.
1: Ja, duidelijk.
0: Alleen de klant is koning.
1: Ja, dat is één moet zeker.
0: Oké, ik zie dat wij iemand moeten gaan bellen. Dus we gaan van jou een nummer draaien wat jij uitgezocht hebt. En dat is dat je favoriete groep of is dat nummer je favoriet?
1: Dat nummer heeft voor mij eigenlijk een beetje... Dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest. En dat klinkt misschien gek om te zeggen... maar dat is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest tot het schrijven van die... tekst met jou is alles beter.
0: Oké.
1: Okay. Dat was eigenlijk een beetje... ik zat iets te bedenken en ik hoorde dat nummer. Ik denk in die zin... Wil ik iets...
0: Die stijl, dat wil ik.
1: Wil ik iets maken,
0: ja,
1: maar dan wel in een meezing...
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat,
0: ja, dat je toch de mensen een beetje meekrijgt.
1: Juist.
0: Maar
1: juist,
0: het moet wel ergens over gaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, oké, okay. Kondig ze maar aan.
1: Ik zou zeggen, hier is de dijk. Het als ze er niet is...

0: Ja, en dat was de dijk met als ze er niet is. Nou, ik ken iemand die is er wel, want die heeft de telefoon opgenomen. En ik zal het alvast tegen te zeggen, alles duurt maar even. En dan gaat het over Jan Koevoet en Petra van Zundert. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Rita en alle luisteraars.
0: Een leuk intro, hè?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Wat dacht je? Nee, dat gaat over ons.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Sta je in de kapsalon nu?
1: Ik sta in de kapsalon. Ik heb net een paar klanten weggewerkt. En ik zit weer op de volgende te wachten. Dus
0: Het interview
1: past er mooi in.
0: Maar je hebt dus niet een tondeuze die nu bij de klant doorgaat en dat je straks
1: nee,
0: een nieuw kapsel ontdekt hebt. Oké. Ja. Zeg Petra, alweer een nieuw nummer samen?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Het heeft even geduurd voordat we samen weer met een mooi duet kwamen, maar het is er weer.
0: Ja, en af en toe dan kom jij alleen met een nummer, ook heel leuk. En dat draait ook allemaal goed. Heb je ook optredens alleen?
1: Ja, ik heb ook optredens alleen, maar meestal gaan we toch wel samen naar de optredens toe. Maar het gebeurt inderdaad wel eens dat of Jan alleen gaat of ik alleen. En dat moet natuurlijk ook kunnen, hè?
0: Ja, dat moet ook kunnen. In ieder geval, Jan Koevoet heeft tijd zat nu, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, daarom. Dus dat maakt niet uit. Maar jullie hebben samen een vaste geluidsman, toch?
1: Ja, wij hebben wel een vaste geluidsman en als het nodig is, dan gaat hij mee. Maar we doen ook heel vaak zelf het geluid. Dus als we op gaan treden, nemen we zelf gewoon de geluidinstallatie mee en dan kunnen we het ook zelf.
0: Ja, oké. Nou, dat is wel handig.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik heb twee linkerhanden. Ik kan dat geluid niet sturen. Maar nee. Daar heb ik Jan voor, maar dat weet je.
1: Ja, dat weet ik.
0: En de grote evenementen, dan hoef ik helemaal niet te zeuren. Dan staan de professionals klaar, toch?
1: Dat is ook zo. Dan hoef je alleen een stick mee te nemen en klaar.
0: Ja, zo is het. Zeg, dit nieuwe nummer, hoe kom je eraan?
1: Alles duurt maar even.
0: Ja, heeft Jan het geschreven? Of jij?
1: Nee, geen van beide. Het is eigenlijk een liedje van Emiel Hartkamp.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Nou, die Emiel. Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja, en, zeker. Ja,
1: ja, dit nummer dat sprak ons ontzettend aan. En ja, zoals het ook de titel is, alles duurt maar even, alles gaat voorbij.
0: Ja.
1: En ja, geniet gewoon van iedere dag, van al is het maar een heel klein dingetje op een dag. Ja, je moet gewoon overal van genieten, want ja, het is zo voorbij.
0: Ja, en het arrangement komt ook bij hem vandaan?
1: Nee, het arrangement is van Mario Veldman.
0: Oké, ook al zo'n bekende.
1: Ja.
0: Ook een zanger.
1: Ja.
0: En waar hebben jullie het opgenomen?
1: Bij Mario.
0: Bij Mario, ja. Want dat is dan het handigst. Daar komen jullie al lang, hè, toch?
1: Wij komen meestal natuurlijk bij Manfred Jongenelis.
0: Ja.
1: Maar het kwam nu zo uit dat wij bij Mario uitkwamen. En ik ken Mario eigenlijk ook al verschillende jaartjes. En die heeft het nu voor ons gemaakt. En ja, we zijn er gewoon ontzettend blij mee.
0: Ja, wij gaan er natuurlijk naar luisteren. Wat dacht jij?
1: Ja, leuk.
0: Ja, ja, wel eventjes, hoe kunnen ze jullie boeken?
1: Ja, wij zijn dus te vinden op Instagram en op Facebook. Maar Jan Koevoet die heeft zelf een hele mooie website. En daar kunnen ze ook alles op vinden.
0: Oké, dan moeten ze dat doen. De website van Jan Koevoet.
1: Ja.
0: En dan is er natuurlijk alleen nog iemand die de titel aan moet kondigen. En wat denk jij, ben je daartoe bereid?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Nou, weet je wat? Dan mag je gang gaan en de groetjes aan Jan.
1: Ga ik doen. En lieve luisteraars, hier is de allernieuwste single van Jan Koevoet en Petra van Zundert. Alles duurt maar even.

0: is 2.
1: Jazeker, en daar zitten we nog steeds. Samen met Pieter Jan en zijn Jessica. Ja, toch? Zeg ik het goed? Ja, ik heb die naam een keer horen vallen.
2: Ja.
1: Oké, okay. Zeg Pieter Jan, we gaan natuurlijk afsluiten met de interviews met jou. Ik hoop dat het allemaal een beetje naar je zin geweest is.
2: Ja, prima. Ja? Prima. Het was meer dan gezellig.
1: Ja, nou, maar zo moet het ook, hè?
2: Jawel.
1: Ja, daar kom je toch voor?
2: Ja, precies.
1: Ja, je komt ook om je informatie te delen. Dat is logisch. Dat is het belangrijkste. Maar je moet je ook op je gemak voelen.
2: Ja, zeker.
1: En dat probeer ik in ieder geval te bewerkstelligen. Maar nu is het toch echt tijd dat we de single nog een keer gaan draaien. We hebben het al aan het begin gedaan.
2: Ja.
1: En die single krijgt al een opvolger. Daar ben je al mee bezig.
2: Dat klopt, ja. Daar wordt aan gewerkt, ja.
1: Ja.
2: Ik heb eigenlijk een beetje het idee om opgevat om vrolijk met wat rustiger af te wisselen en dat dan weer af te wisselen met wat vrolijker, dat je een beetje een balans krijgt in wat...
1: Je moet altijd doen wat je eigen gevoel zegt.
2: Ja, precies.
1: Ja. En je moet ook nee durven zeggen als iemand met iets aankomt en dat je ding niet is. En de keuze is altijd aan jou.
2: Ja, duidelijk, ja.
1: En want anders dan ligt het je niet gewoon.
2: Nee.
1: Ik vind en dan kan je het wel instuderen, maar als het je niet ligt, dan ligt het je niet.
2: Nee, dat vind ik ook wel.
1: En het gekke is, als jij repertoire kiest voor je optredens, dan kies je repertoire wat bij jou lekker in het hoor ligt.
2: Ja.
1: Anders pak je dat niet.
2: Nee.
1: En dat is dan ook wat je brengen kan.
2: Ja, dat is een wijze les geleerd inderdaad. Ja,
1: mensen horen graag iets herkenbaars. He, dus je kan met je eigen nummers komen. Natuurlijk vinden ze dat mooi. Maar iets herkenbaars ertussen. En als het dan jouw keuze is, dan zit

0: beetje voor het goede publiek. Ja. We gaan je nummer draaien. En je mag nog één keer vertellen. De tekst is van jou.
1: Ja.
0: De tekst is van jou en de muziek was ook van jou.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is samengesteld en dat heeft Sonic Solution, Joris van Dijk. Ja. Die heeft daar dus een arrangement van gemaakt.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: En zo is die uitgekomen. Ja. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Zeker.
0: Bedankt dat jij en Jessica in de studio waren.
1: Ja, leuk. Leuk om hier te zijn.
0: Zo is het. En de volgende single ben je er weer.
1: Ja, ik zeker.
0: Het is de moeite waard, toch?
1: Jawel, tuurlijk.
0: Zo is het. Kondig jij het maar aan.
1: Nou, ik zou zeggen, hier is je dan nog een keer. Met jou is alles beter.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.

0: Ja, luisteraars, u bent welkom bij Tweede Uur op de, met Muzikaal Onthaal met Rita Jong. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Wilbert Pigmans, met het overbekende De Toreador. Nou, ik weet niet of ik een toreador aan de telefoon heb, dat hoef ik ook helemaal niet te weten. Maar ik ga wel een gezellig babbeltje maken met Mike Oskam. Goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja. Ja, ik zei het al, hoef ik niet te weten.
1: Nee, precies.
0: Dus daar gaan we het niet over hebben. Nee, we gaan het over jouw single hebben en de titel heb ik genoemd. Maar ik heb je natuurlijk vaker aan de telefoon gehad.
1: En al een keer in de studio ook.
0: En ja, in de studio was je ook. Ja, ik kan je beeld niet even voor me halen, dus de volgende keer maar weer gauw komen, dan weet ik dat.
1: Gaan we zeker regelen.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, je nieuwe single, hoe is die tot stand gekomen?
1: Nou, wij zijn eigenlijk bezig heel veel met schrijven. En uiteindelijk werkte dat eigenlijk niet. In ieder geval voor deze single wat we nu al voor het idee hadden, werkte niet. En ja, voor een zomerse plaat om in augustus uit te brengen, dat is eigenlijk niet echt de bedoeling. En toen kreeg ik van, ik zat bij het label van Wesley Bronkhorst.
0: Ja?
1: Die had een schrijverskampje gehad.
0: Bronx.
1: Ja, Bronx, precies. En die had een schrijverskamp gehad. En daar was dit nummer uitgekomen. En toen zei hij van, ik heb nog wel een nummer. Ik weet niet of het wat voor jou is, maar dan kunnen we daarmee aan de gang. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Dus ja, het was in één keer kwam het op mijn pad.
0: Nou, geweldig, ja. En als het je dan ligt en je voelt je, dan kijk, je gevoel is heel belangrijk, hè? Past het bij me?
1: Dat is het ook. En het verhaal zelf vond ik ook leuk, gewoon leuk om te zingen. Het voelde gelijk goed toen we ook het nummer aan het inzingen waren.
0: Ja.
1: En zo zijn we een beetje mee aan de slag gegaan. En natuurlijk ook, Wesley was er zelf ook bij. Die had zelf natuurlijk ook zijn inzichten erin van, hey, we moeten het zo doen, niet te netjes. En het resultaat is, die horen ze zo, denk ik.
0: Ja, en heb je het bij hem in de studio opgenomen?
1: Nee, we hebben het in de studio van Manfred Jongenelis opgenomen.
0: Dat zit helemaal goed. Ja,
1: bevestigt de naam natuurlijk, dus dat zit zeker goed.
0: Ja, nee, hartstikke fijn. En als mensen jou willen boeken, Mike, hoe gaan ze dat doen?
1: Dat kan via mijn website www.mikeoskam.nl. Of mailen of bellen mag natuurlijk ook altijd.
0: Ja. Op je website staan alle contactgegevens.
1: Zeker weten.
0: En als
1: zeker
0: je gewoon weten. Gaan googelen Mike Oskam, dan komen ze natuurlijk altijd bij jou terecht.
1: Precies.
0: Ja? Nou, ja, dat is allemaal duidelijk. We gaan natuurlijk luisteren naar je nummer. En dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel voor jullie tijd. En lieve luisteraars, hier ben ik, Mike Oskam met Hoef niet te weten.

0: Ja, dag Michael Oskam. Dat was een heel leuk nummer van Michael Oskam. En ik heb inmiddels iemand naast me zitten. En dat is een zanger uit het Brabantse land, volgens mij. En we gaan het allemaal horen. Edwin van den Broek.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, een Brabants, het klinkt zo lekker. Mijn man en ik hebben ruim 40 jaar hebben we in Kaatsheuvel een chalet gehad.
1: Oké. Okay.
0: Dus weet je, met de drukte en zo is dat allemaal een beetje overgegaan. Plus dat de camping overgenomen wordt door meneer Gilles, die ik niet meer kan luchten of zien. Maar het punt is dat we alles kwijt waren. Dus zoiets.
1: Ja, die verhalen heb ik veel gehoord. Van,
0: ja, zo is het. Nou ja, weet je. Alle mensen moesten weg, maar wij hadden een nieuw chalet. Dus dat wij mochten blijven. Maar ja, als er dan niemand meer is.
1: Nee,
0: ja,
1: is
0: een terrein apart met Polen. Dat wil je ook niet.
1: Nee, dat wil je niet.
0: Vooral niet als ze denken dat het jouw spullen van hun zijn. Dan ben je gauw uitgekeken.
1: Ja, dan ben je heel vlug klaar. Ja.
0: Maar goed, dat is mijn verhaal even. Het gaat om jou en jij bent zanger. En hoe lang ben je dat al?
1: Nog niet zo heel lang.
0: Nee.
1: Ik zing wel al lang, alleen nooit de professionele kant eigenlijk.
0: Nooit aangedurfd?
1: Nee, geen tijd. Weet ik eigenlijk niet. Nee, waarom
0: je
1: eigenlijk niet? Ja,
0: je hebt een baan?
1: Ja, ik werk gewoon al 27 jaar voor mezelf met een compagnon. Dus,
0: Dan heb je natuurlijk een druk leven eigenlijk.
1: Ja, heel druk. Ja. Ja.
0: En is je uitlaatklep altijd geweest?
1: Ja, leuk. Ja. Alleen, vooral bij ons met carnaval.
0: Ja,
1: heel veel gedaan.
0: Ik ken natuurlijk die carnavals. Ik heb ook wel gezongen hoor, voor carnavalsverenigingen. En zeker in Brabant. En helemaal leuk senioren carnaval heb je dan ook.
1: Ja, dat zijn echt leuke dingen.
0: Ja, dat zijn super dingen. Dat vergeet je ook nooit. Maar jij zong altijd mee met het carnaval.
1: Ja, nee, dan deed ik echt zingen. Dus we hadden een carnavalsclub zelf. En wij moesten dan echt elk jaar rond de 11e van de 11e is daar dan.
0: Zat je in de Raad van de 11 of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, zo leek je me wel een figuur voor eigenlijk.
1: Nee, nee, nee. Nee. Maar wij hebben in Oeteldonk is carnaval net iets anders dan in alle dorpjes.
0: Oké. Okay.
1: En wij moeten echt een eigen liedje werd er geschreven. En er moest dan gezongen worden en gespeeld worden.
0: Ja.
1: En dat deden alle carnavalsverenigingen bij ons in Den Bosch.
0: Oké, okay, leuk.
1: En daar kwam een winnaar uit. En dat was dan het lied van het jaar. Dus dat heb ik jaren eigenlijk gedaan. En op een feestje en dat soort dingen. Maar nooit echt de professionele kant op gegaan.
0: Nee. En toen kwam het ineens naar boven borrelen.
1: Nou ja, we waren in oktober
0: heeft een aanleiding gehad.
1: Ja, van Hart voor Muziek waren we op een reis in oktober in Turkije. En het was een regenachtige dag. En ik zat beneden met een aantal zangers, Jamman en Frank Smeekes. En wij zaten gezellig bij elkaar, we kenden elkaar allemaal goed. En we zaten een beetje te jammen. En toen zat Frank Verkooyen boven en die had dat een beetje gehoord.
0: Ja, die heeft daar oog voor.
1: Nou ja, ik ben dan een beetje van een tweede stem en ooit een derde stemmetje, dat vind ik dan wel leuk. En die had opgepikt, dus die had dat een paar keer gevraagd. Maar ja, ik denk, dat bloeit wel dood, ik heb dat wel zo vaak gehoord.
0: Je hebt alles mee, hè? Weet je dat?
1: Nee.
0: Nee, nou ja, dat weet zij wel, denk ik. Je uitstraling, je manier van praten, het is allemaal... Weet je, hier zit een artiest gewoon.
1: Nou ja, leuk om te horen, dankjewel.
0: Ja,
1: nee, maar zo is dat eigenlijk, die horen
0: dus
1: dat.
0: Ik begrijp Frank Verkooyen.
1: Ja,
0: ik ben ook altijd met talent bezig geweest, dus ik weet het wel.
1: Maar ik dacht, dat bloeit wel dood, en hoor ik niks meer van, en ik vind het wel best. Maar ja, twee weken nadat we thuis waren, ging toch de telefoon.
0: Ja.
1: Dus ik zeg tegen mevrouw, wat doen we hier nou mee? Weet je waar, we gaan gewoon gezellig in de studio een praatje maken. En dat was een praatje van 3 uur. En meer gezelligheid als en onzin, zeg maar. En toch naar het serieuze. En toen hebben we de stoute schoenen aangedaan. En toch toen dat eerste liedje opgenomen.
0: Ja.
1: En nu inmiddels het tweede.
0: En dat kwam uit zijn stal, dat nummer. Heeft hij dat geschreven?
1: Nee, ik kwam zelf met een idee. En daar had ik heel de nacht over liggen denken toen ik uit de studio bij hem kwam. Ik denk, daar is het eigenlijk.
0: Wat een rotnacht, joh.
1: Ja, dus ik ben opgestaan. Ik denk, ik ben ook van de oude muziek. Dat vind ik echt gewoon super gaaf.
0: Pas bij mij, hè?
1: Ja, maar ik hou daarvan. Zelfs mijn kinderen houden daarvan. Die vinden het helemaal geweldig.
0: Nou, dat is ook zo. Dat is leeftijdloos, hoor.
1: En toen kwam ik dus met een oud nummer van Koos. En die was gewoon heel langzaam. En zelfs vrienden van me, die kwamen bij Koos thuis, die kenden het nummer eigenlijk niet. En dat was, laat me niet in onzekerheid.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een heel langzaam nummer. Maar die heeft gewoon een upgrade gekregen. En die heeft Frank helemaal geproduceerd en... dat was het eerste.
0: En voor het eerst van je leven in een echte studio.
1: Ja. Nee, dat heb ik dan wel vaak gedaan. Om de cd's in te zingen van de carnaval.
0: Oh ja, natuurlijk voor de eigen nummers van de carnavalsvereniging.
1: Alleen nu wel alleen, want dat deden we altijd als duo. En nu alleen, solo. Dus wel leuk.
0: Ja, spannend. Dat is wel heel leuk. Nou, weet je, we gaan er natuurlijk naar luisteren. Maar ik wil eigenlijk nog wel meer weten. Want als je altijd gezongen hebt... Ik zing al vanaf mijn vierde jaar. Stond ik alleen in het weeshuis op te treden met echte wezen. Want ik ben een oorlogskind, dus dan heb je dat. Maar het punt is gewoon, het moet er wel altijd ingezeten hebben.
1: Ja, mijn vader zei in mijn tienerjaar al van... goh, jongen, we gaan zangles nemen, want je moet gaan zingen. En ja. Toch heb ik het nooit gedaan.
0: Nee, en heb je nu ook geen zangcoach of zo?
1: Jawel, heb ik wel gedaan.
0: En, ja, het is zo belangrijk voor je ademhaling. Maar dat weet je wel, denk ik.
1: Ja, die is vooral in de ademhalingstechnieken heel erg gespecialiseerd.
0: Ja.
1: En dat is een fantastische vrouw. En dat is ook een bekende in het vak, Jody de Boer. Jody de Boer, die is echt...
0: ik ken dat Jody
1: mensen.
0: Pijper, maar Jody de Boer, die is
1: Jody
0: ook bekend.
1: De Boer, ja.
0: Ja, weet je, die hebben allemaal die opleiding daarvoor gehad. Ja. En die kunnen het jou aanleren. Ja. En dan kom je er toch uit dat je ineens toch wel heel andere technieken... maar je stem blijft echt wel hetzelfde.
1: Ja, alleen er zitten dus veel meer dingen achter die je dan... Die zij dan boven haalt. En die normaal niet.
0: Nee, maar dat is het juist. Maar weet je, als je natuurlijk live op gaat treden, dan ga je niet twee liedjes zingen en weg.
1: Nee.
0: En als je geen zangcoach hebt, dan hou je drie liedjes vol, maar dan ga je stem weg.
1: Nou ja,
0: dat is het punt. Ja. En als je het met z'n allen met het carnavalsvereniging had, dan is het alleen maar hartstikke leuk.
1: Ja, maakt het niet uit of
0: maar
1: je
0: er
1: bent,
0: komt
1: of,
0: veel meer bij kijken.
1: Ja, zeker wel. Ja,
0: en het moet natuurlijk niet zo zijn dat die ademhaling jou gewoon standaard wordt, dat je er niet bij na hoeft te denken.
1: Nee.
0: Want anders dan sta je nog gespannen op het podium.
1: Ja.
0: En dan gaat die ademhaling ook niet werken.
1: Nee.
0: Dus je moet wel echt heel relaxed op een podium kunnen staan. En dat kan alleen maar als je zangtechniek geleerd hebt.
1: Ja, en bij het laatste nummer wat we dan gedaan hebben, die gaan we denk ik als eerste draaien. Dus dat is het nieuwe nummer, Ben je klaar voor de liefde?
0: Ja.
1: Daar hebben we echt wel heel veel aandacht aan besteed. Want er was best wel weer een veel zwaarder nummer als... om te zingen als het en om daar toch die speciale puntjes uit te halen. Ja, daar was Joni toch wel. Ben blij dat ik daartoe ben geweest meerdere keren. Ja.
0: En ga je nog steeds de herhalingsoefeningen doen?
1: Ja, als we dadelijk, dat doe ik zelf dan.
0: Maar als we dadelijk, je kan er zelf bij nadenken. Hè? Je ademhaling vastzetten in middenrif, je weet het wel natuurlijk.
1: Ja, dat is het. Hè, dat middenrif. Als je dat vult, dan kan je het. Dan kan je iets anders
0: neerzetten.
1: Ik weet
0: veel te veel.
1: Ja, dat blijkt wel. Maar dat wist ik dus niet. En dat zijn toch wel de leuke dingen.
0: Ja.
1: En dadelijk bij een volgend nummer ga ik toch
0: maar
1: weer
0: naar. Maar goed, dat wist je niet toen je hierheen kwam, toch?
1: Nee.
0: Nou, zo is het. Zo leren we elkaar kennen.
1: Ja, zo is het.
0: En dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dan wordt het alleen maar gezelliger. We gaan wel je nummer draaien.
1: Ja,
0: en het gekke is dat ik het niet aankondig.
1: Nee, nou leuk toch?
0: Ik krijg het niet over mijn lippen. Dat moet je zelf doen.
1: Nou, dan ga ik het doen. Lieve luisteraars, hier is mijn laatste nieuwe single. Ben je klaar voor de liefde?

Ja hoor, we hadden weer drie vingers in de lucht en dat waren natuurlijk de wannabies. 22 augustus, dan staan we met de rug in de tijd op het zomerterras van 2:30 tot 4:30 in Vlaardingen. De artiesten zijn Bob Offenberg, Angelina, Brady, Rick de Jong en Rob van Reewijk. 23 augustus hebben we in Prikkenwater muzikaal onthaal Marathon Bingo. De eerste serie is van 12 tot 4:30 en de tweede serie is van 5:30 tot 9:00. Het is inclusief maaltijd bij deelname aan beide series. Wilt u er naartoe komen, bel dan even met 0623-260-322. 6 september dan staan we in het Ooievaarsnest in Warnsveld met het Artiestenfestival. Daar worden tv-opnames gemaakt. Ik sta daar met Gavi Escalera en met het nummer Maria Isabel. Sylvia Smit staat er, Gideon, Priscilla Ophof, Monique en Andy, Stefan Mondial, Sjaak Herp en nog heel veel meer. Kijk op de site van het Artiestenfestival. Muzikaal onthaal Prikkenwater begint weer op 20 september. Dan hebben we Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. 18 oktober, dan is de jubileumshow van Muzikaal onthaal, 15 jaar bestaat de stichting dan. Speciale show en die is uitverkocht, dus daar kan ik verder niks mee. Wilt u informatie over Perry, dan gaat u naar perry@perryzuidam.nl. En als u mij wilt, dan gaat u gewoon eventjes naar rita@ritajong.nl. Dat is alles en dan gaan we nu luisteren naar Henk Diesel met Chansen.

0: Ja, dan zijn we ineens in de uitzending. Hoe is het mogelijk? De muziek stopte. En Henk Dissel, er zat geen eind aan dat liedje. Dat was ineens afgelopen. Nou ja, dat kan gebeuren. Maar tijd om met Edwin van den Broek te praten.
1: Nou, leuk.
0: En hoe gezellig is dat?
1: Ja, ik vind het tot nu toe al heel gezellig.
0: Ja, zo is het. Nou ja, meer wordt het ook niet natuurlijk. Zeg, ik wil eigenlijk weten hoe jij je optreden doet. Kom je altijd met hetzelfde liedje op als je voor waar je nooit geweest bent? Gebruik je altijd hetzelfde? Of maak je van tevoren een playlist en gooi je die helemaal om omdat het allemaal heel anders gaat? Hoe doe je dat?
1: Dan overleg je, hè. Zoals meerdere zangers dat doen, met een iPadje. En daar heb je je banden allemaal in staan. En dat was voorheen het eerste nummer wat ik deed. En nu begin ik met het nieuwe nummer.
0: Ja.
1: En daar eindig ik dan ook mee, omdat ik nog niet zoveel van mijn eigen heb natuurlijk. En daarna zing ik tussendoor banden van anderen. En ik heb zelf ook leuke banden laten maken van liedjes die ik zelf mooi vind. Daar heb ik ondertussen nu 2 van. En dat zijn dan wel Engelstalige, maar die vind ik gewoon leuk om te doen.
0: Dus dat doe je ook, Engelstalige?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En zit je dan een beetje in de crooner-wereld?
1: Nee, dat is een liedje van Delilah. Oud nummer. Alleen Mike Petersen had daar een hele leuke versie van.
0: Oké.
1: En die heb ik gewoon.
0: Ja, want Delilah is van Engelbert Humperdinck.
1: Ja. Ja. Alleen, hij had daar een hele mooie live versie van. En die heb ik een orkestband van laten maken.
0: En Ben Kramer zingt dat ook.
1: Ja,
0: ja, en weet je, ik ken al die live optredens natuurlijk. Dus dan, maar zo'n nummer slaat wel in.
1: Ja, iedereen doet daar mee.
0: Als je kan Engelstalig zingen, je kan zelfs Russisch zingen. Het maakt allemaal niet uit als het maar herkenbaar is aan de muziek.
1: Ja,
0: dat is het belangrijkste.
1: Ja,
0: het
1: is echt. Dan ga ik dat van tevoren klaarzetten. Ik heb mijn zoon als geluidsman.
0: Gezellig.
1: Die doet heel veel artiesten.
0: Die droom had ik ook, maar mijn zoon is uit het geluid gestapt. Die is heel wat anders gaan doen.
1: Oh nee, hij is er echt
0: ingerold.
1: Maar
0: mijn man doet het dus.
1: Die doet best wel bekende, hele bekende artiesten. En mijn moet hij af en toe tussendoor doen.
0: Ja.
1: En dus dat is gewoon heel leuk.
0: Is dat niet lastig als je een geluidsman hebt die voor al die bekende artiesten werkt, om dan jou ertussen te krijgen, dat die dan vol zit of zo?
1: Omdat we al jaren meegaan met reizen en zo, we hebben best wel een vriendenkring opgebouwd. Dus we hebben gelukkig meerdere. Alleen tot nu toe is het wel vast.
0: Maar je hebt een bepaalde voorkeur.
1: Ja, als je dat.
0: Omdat je dat gewend bent.
1: Ja, dan werkt dat gewoon heel fijn.
0: Ja.
1: Hij weet precies wanneer alles komt en dat werkt gewoon het beste.
0: Ah, ja, wij hebben eigen geluid en als ik op grote dingen sta, dan staat er natuurlijk geluid. Ja. Dus daar hoef ik me niet druk om te maken. Maar het is wel even iets wat ik weten wilde, hoe je dat aanpakt.
1: Ja.
0: En het is dus zo, als je wijk je dan ook af of weet je geluidsman precies wat je bedoelt als je een ander nummer wil doen dan op de lijst staat?
1: Ja, of hij roept in mijn oortje van pa, we gaan even een ander nummertje doen. Dat is misschien leuker nu erbij.
0: Nee. Oké, dus hij bedenkt het ook.
1: Ja.
0: Oh, dat hebben wij nog niet gedaan. Nee.
1: Ja, hij is natuurlijk een stuk jonger.
0: Maar ik blijf graag te bazen.
1: En hij ziet ook wat er gebeurt.
0: Ja.
1: Dus kunnen we niet beter
0: maar wel
1: doen.
0: Leuk.
1: Ja. Ja, dat is echt leuk.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat is superleuk.
0: En heb je druk met optreden?
1: Dat begint te komen. Het eerste optreden, playback voor tv. Daar was ik
0: dat
1: heel erg zenuwachtig.
0: Ja, maar je kan ook semi-playback doen.
1: Ja, hè? Maar dat
0: dan zing je mee, dan heb je er geen erg in.
1: Doe ik toch.
0: Want
1: dan
0: dat nemen ze alleen niet op.
1: Zo'n adeltje in je nek, dan valt dat niet op. En met Koningsdag een groot evenement gehad waar 500 man stonden. En dan moest ik natuurlijk een half uur echt live zingen.
0: Ja.
1: Dan ben je ook wel zenuwachtig. Kijk, en die kleinere feestjes, die zijn er tot nu toe. Ja. En dat begint nu op te bouwen. Dus er komen er steeds meer.
0: Ja. Dus, wel leuk toch?
1: Ja, zeker.
0: Wil je je werk ervan maken of niet? Toekomst?
1: Wat
0: je
1: bent
0: werk voorbereiden, dus dat zijn ook dingen waar je toch van je hart in legt. Denk
1: gelukkig ben ik dan wel eigen baas.
0: Ja.
1: Dus dat stelde net als vandaag, nou, dan kan ik gewoon, dan ga ik naar de interview toe. Dus dat zijn wel de makkelijke en leuke dingen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is als je bij een baas werkt, toch wel een stuk lastiger.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar goed, als je zanger bent, hè? En dan kan je ook, als je zelf dingen gaat organiseren, dan kan je programma's maken. Je kan, kijk, het is wat ik allemaal doe, hè. Dus dat kan je ook allemaal doen, hè.
1: Ja, ook daar ben ik mee
0: begonnen. En daar ben je ook dagen mee bezig. Soms 's nachts, want dan moet er ineens iets veranderen. En ja, weet je, het is wel een leuk leven, hoor.
1: Ja, en... Ja.
0: Maar hou je nou maar gewoon bij je werk wat je hebt. En je ziet het vanzelf wel waar het verder gaat, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik kijk naar de klok en we moeten iemand gaan bellen.
1: Nou.
0: Dus die zit bij de telefoon smachtend te wachten. Dus we gaan het nummer van jou draaien wat Frank Verkooyen voor je heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ja, ik onthoud het wel, hè?
1: Heel blij mee.
0: Ja, okay. Nou, kondig het maar aan.
1: Nou, hier is dat was mijn eerste single, Laat me niet in de zekerheid. Een oud nummer van Koos Alberts. Luister maar.

0: Ja, een heerlijk nummer van Edwin van den Broek. Maar we gaan nu eventjes wat anders doen. We gaan naar Amsterdam met z'n allen. En ik kom daar graag. En degene waar dit nummer van is, wat we nu gaan horen, die heb ik aan de telefoon. En die is gek van Amsterdam. En ik ga hem natuurlijk vragen of hij er woont. Want hij zegt, mijn Amsterdam. Nou, Peter Tenede, leg het maar uit.
1: Goedemorgen, Rita.
0: Goedemorgen.
1: Ja, leg het maar uit. Mijn Amsterdam. Nou, ik ben geboren in Amsterdam. Ik woon niet meer in Amsterdam, maar het blijft nog steeds mijn Amsterdam.
0: Oké. Ja, nou ja, weet je, zoals jij dat liedje brengt. Ik heb de clip gezien en ik heb jou natuurlijk ook persoonlijk ontmoet. Maar ja, jij had het toen bij die techniek nog eventjes netjes voor mij geregeld, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, dat vergeet ik echt niet. Nee. Want het was een zootje. Kan je het je voorstellen?
1: Ja, het was niet echt goed.
0: Nee, het was niet zoals het moest gaan. Maar goed, alles is gelukt. Daar gaat het om.
1: Daarom.
0: En ik was dus blij met je.
1: Nou, graag gedaan, Rita.
0: Ja, zo is het. Maar we gaan het even... We gaan het gewoon even over Amsterdam hebben. Want ja. Ik kom daar graag. En ik ken eigenlijk al die Amsterdamse artiesten. Die ken ik allemaal wel. Ja. Ik had een keer een optreden in Houten. En daar zaten al die Amsterdamse artiesten. Ha, Rita. Nou, hoe leuk is dat als je zo begroet wordt, hè?
1: Ja, dat is heerlijk.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Zeg maar, gebeurt toch ook als jij binnenkomt, zeker?
1: Zeker wel, tuurlijk.
0: Ja, dan zeggen ze Rita, maar dan zeggen ze Peter, hè?
1: Zeggen ze Peter.
0: Ja, zo is het.
1: Zover ben ik nog niet, maar...
0: Nee. Hey, hoe kom je aan dit nummer? Want is het een oud Amsterdams nummer?
1: Nee, het is geen oud Amsterdams nummer. Hij is geschreven door Bert Klein, samen met mij. En ik heb het een beetje gecomponeerd. En zo hebben we het erbij bij Paul Geudens hebben we dat in elkaar gezet.
0: Oké, dus daar heb je het ook opgenomen?
1: Ja, daar heb ik het ook opgenomen.
0: Ja, is dat de vaste studio voor jou?
1: Ja, Paul Geudens studio, ja, in Sint-Willebrod is een vaste studio, ja.
0: Ja, daar, weet je, waar je komt en het voelt goed, daar moet je het gewoon opnemen. Toch?
1: Ja, daarom. Ja. Daarom, het is ook gezellig en we kunnen elkaar een beetje aanvullen, dus dat is helemaal prima.
0: Hoe lang ben jij nu al zanger?
1: Nou, nog niet zo lang, hoor.
0: Nee, want ik heb je nog nooit in de studio gehad, dat zou wel leuk zijn.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Mijn eerste nummertje was natuurlijk Onder mijn dak. Dat was een koffertje van Drukwerk.
0: Oké.
1: Dat was mijn eerste singeltje. En daarvoor zong ik, ik denk dat ik een jaar of vier bezig ben.
0: Oké. Nou, je houdt in je hoofd. Je zit bij Score Promotion, dus je kan altijd eventjes zeggen van... ik wil naar Rita in de studio.
1: Ja, nee, dat is goed. Dat zou,
0: ja,
1: kan ik
0: zou wel leuk zijn. Dan kunnen we wat langer praten, want telefonisch is natuurlijk kort.
1: Dat is ook zo.
0: Als mensen jou willen boeken, Peter, hoe moeten ze dat doen?
1: Dat kan allemaal via socials, via website petertenede.nl.
0: Oké, nou je hebt geen algemene naam. Het is echt Peter Tenede. Dat is dat kan nooit misgaan.
1: Dat kan niet misgaan, daar is er één van.
0: Nee, zo is het. Nou, dan weten we genoeg. Alleen, we willen dat nummer best wel draaien. Maar ik heb dan wel een eis.
1: Ja?
0: Ja, dat jij me aankondigt.
1: Oh, dat ga ik zeker doen, dat is geen probleem.
0: Nou, ga je gang.
1: Oké, goedemorgen luisteraars van deze fantastische zender. Hier komt Peter Tenede met Mijn Amsterdam.

0: Ja, en dit was Jordi Weijer met Wij horen bij elkaar. Nou, die man die naast me zit, die hoort niet bij, wij horen niet bij elkaar, maar het lijkt wel of we elkaar al jaren kennen. Dat ja, krijg leuk, je dan, hè? Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook met jou erbij hartstikke leuk. We gaan er een eind aan breien.
1: Ja, ja, overal komt er een eind aan.
0: Ja?
1: Ja, ja, dat is jammer genoeg.
0: Ik vind het wel jammer, maar jij blijft singles maken en dan kom je weer hier naartoe.
1: Zeker, ja, zeker. Ja, natuurlijk. Achter elkaar, vind ik
0: ook. Heel graag. Want ik wil dat wel gaan volgen, hoe dat gaat worden.
1: Ik hoop in dit jaar toch zeker nog wel eentje uit te brengen. Dus dan heb ik er drie uitgebracht dit jaar.
0: Ja, doe je goed bezig.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja. En weet je, jij... Jij wordt natuurlijk nu ook geboekt, denk ik. Als je ergens opgetreden hebt, dan dat is een sneeuwbaleffect. Je wordt vanzelf gevraagd.
1: Ja.
0: En dit wil je ook graag, toch?
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Daar doe je het voor.
0: Ja, en misschien zijn de luisteraars ook geïnteresseerd. En dan is het wel handig als ze weten hoe ze bij jou moeten komen. Dus wat is het contactgegeven? Nou ja, telefoonnummer, hè? Dat
1: nee,
0: weet ik
1: nee,
0: niet.
1: Nee, nee, nee. Dat regelt mijn vrouw mooi. Dat telefoonnummer staat er ook bij. Gewoon een website, edwinvdbroek.nl. Socials, Insta, TikTok, Facebook. En via daar kunnen ze ook de filmpjes allemaal zien van mijn optredens.
0: Dat is allemaal belangrijk.
1: Ja, ja.
0: Heb jij nog een doel voor ogen wat je wil bereiken?
1: Nee, maar ik vind zingen is gewoon... heb ik altijd al heel leuk gevonden. Nu is het
0: als je maar kan zingen.
1: Ik hou van het Nederlandstalige lied, maar ik hou van alle muziek. Ik vind Engels leuk. Ja,
0: ja, oké. Okay.
1: Ik vind het gewoon superleuk om te doen.
0: Ja.
1: We
0: komen elkaar vast wel tegen.
1: Ja, dat gaat zeker gebeuren.
0: Ja. Ik heb straks nog een vraagje voor je, maar dat buiten de uitzending. We gaan natuurlijk naar je luisteren. En,

0: Ze gaan je dus vinden onder Edwin van den Broek.
1: Ja, edwinvdbroek.nl. En ja, zoek mij maar op Edwin van den Broek op Facebook. En daar
0: heb ik ook gedaan.
1: Ja, Insta en TikTok en al dat soort dingen. Ja, dat moet allemaal.
0: Als ik het kan vinden, moet iedereen het kunnen vinden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zo is het.
0: Edwin van den Broek. Je hebt ook Dirk van den Broek, maar dat is een andere.
1: Nee, dat is geen
0: familie. Edwin.
1: Nee, geen
0: familie. Okay. Nou, dat is ook een goede, toch? En je bent helemaal klaar voor de liefde?
1: Ja, zeker. Al jaren.
0: Toch?
1: Al jaren, ja, dat is mijn grote liefde.
0: Maar je bent er niet klaar mee?
1: Nee, ik ben er niet klaar mee. Nee,
0: zo is het. Dan weet je dat, hè? Ja, oké, kondig je nummer maar aan.
1: Nou, jongens, hier nog een keertje mijn laatste nieuwe single, Ben je klaar voor de liefde? Dankjewel.

Ja, luisteraars, het zat er weer op voor vandaag. En we hadden een hele leuke uitzending met Edwin van den Broek. En het eerste uur hadden we... Even kijken. Nou, we hadden in het eerste uur hadden we in ieder geval een andere artiest. En dat kan ik even niet terugvinden. We gaan natuurlijk volgende week weer terugkomen met weer een leuke show. En volgende week hebben we Serena en Michael van Horik. En de mensen die de gasten ontvingen, dat waren Lia en Samantha Mudde en Jan deed de techniek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 10 minuten vertraging nog op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook in het singlekwartier,
0: de Westwijk
1: en het Beatrixpark. 2.
0: 2.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het gaat redelijk goed op de weg in onze regio. Eigenlijk één file die opvalt en dat is op de A20 van 119 Gouda. Voor Moordrecht 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg in onze regio. Er staan een paar korte files en eigenlijk maar één opvallende. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam 10 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand in onze regio deze vrijdagmiddag. Het is merkbaar nog vakantietijd. Een paar files. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Harmelen een kleine 5 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht ook 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 korte file nog in onze regio en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: 2.
1: Ook in de Vette Noordse Polder.
0: Bijdorp.
1: En op 5 Sluizen.
0: 2.
1: 2.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
1: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
0: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

Die droomt, ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Je luistert naar 2.
1: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp.
0: 2. Dit is 2.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something
3: from us.
2: Nice and easy.

0: is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
2: Dit is 2.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen Verlangen dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.